hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat de Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.
3: Great music that takes you back. TRL, Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Hi there. Remember me?
2: Yes. Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Yeah, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: You have a name.
0: Oh yeah.
2: TRL.
0: TRL News.
3: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499 24 82 22 of mail info@mercybvba.be.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras, dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in 1,5 jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: For the love of music, this

0: Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
0: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynaven redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: We play your favorite classics all day long.

Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.

0: with his hand in my shoe.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
7: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
6: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Tont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames een terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
2: TRL News.
3: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
6: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maximaal tot 18 graden.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Great music that takes you back. TRL, Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: TRL takes you back.
1: To the rhythm.

0: Wouters de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3:00 vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, dat zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. De aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: my ass.
1: De Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: For the love of music, real music, this is TRL.

0: De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
1: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
0: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: Morning Run.

welkom bij je Pleasure Radio TRL. Ik ben alvast tot 11 uur bij je en je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90s, zeros, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.

Ook dit uur zet ik ze graag weer op een lange mixrijk voor jou. De beste 90s, zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: just getting started.
1: TRL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

Wat de anderen niet durven draaien, doe wij lekker wel. Dit is TRL met de beste rhythm and dance tunes. Evenzeer uit de 90s en de zeros.

Blossom, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
6: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
5: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

en gaat door je speakers. Want ik tune's weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks. Hier op TRL Pleasure Radio.

Ook dit uur geven we weer een goede lap op. Dit is TRL, dit is Your Pleasure Radio. Met de beste dance, R&B, 90s, nillies en retro dance. You ever heard about that dance?

0: Cameron. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.

0: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: You have a name.
0: Oh yeah.
2: TRL.
0: TRL. News.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Hoessin van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich al vast in. Anne Berger.
5: Dat gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.

zaterdagmiddag bij TRL. Als je daarvoor zit, laat het smaken. Robbie Tronco, die maakt zijn onverwachte met de Fried Train. En ook Elvis zit erin. Jawel, the one and only. The king of rock and roll. Samen met de Junkie XL. Dan weet je wel waarover we het hebben.

al deze classics. Ja, dan zit je goed bij TRL. Want wij draaien ze allemaal. Gewoon lekker die ene na de andere hit van vroeger. Zoals beloofd, Elvis, de King himself. Hij komt eraan met A Little Last Conversation. Maar eerst Zhivago. En die heerlijke Dreamer.

superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. TRL takes you back. Hit the

0: Miss Peppermint, Let Me Hear the DJ. Zo'n one-hit wondertje. Met deze. De man die geen one-hit wonder scoort is Martin Solveig. Komt er straks aan. En ook deze van Moby. Ook geen one-hit wonder. De Hem bij TRL. Als je aan tafel zit op deze zaterdag, laat het smaken. Hij komt er straks aan. Thierry de Smet natuurlijk. Met de ultieme lijst. De Powerline Super 50. Vanaf 2 uur hier.
1: This is my dream.

van Marta Tolbe. Hier bij TRL. We gaan naar ons verwennement op deze zaterdag. Met dit geweldige epic van Sandro Silva en Cantino. Wat mij hier altijd bij bijgebleven is, ik blijf dat zeggen. Als ze dit nummer gebruiken als openingsnummer voor een trouwpartij, dan ben je ontzettend goed bezig. Daarvoor bedank ik die trouwens nog altijd, die ik ooit gedaan heb, die dat mij hebben gedaan. Dat was geweldig.

Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercybvba.be.

even tot rust komen met Wyclef Jean en Mary J. Blige. 911 bij TRL. Wat zat er nog meer in ons verwend moment te doen? Ken natuurlijk. En Bamba Bass. Straks nog Grace. En dan het tweede deel van The Beach at Noon at Weekend bij TRL. Het laatste uur voordat ik u terugstuur in de tijd naar 20 jaar geleden. En dat ga ik niet doen. Vult Jerry de Smet in zijn lijstjes.

0: politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
1: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
0: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
2: Dat gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
0: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
3: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
0: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.

Ze zijn helemaal van de markt verdwenen. Game Mania. Virgo, hier bij TRL. Wees welkom in het tweede deel van de Beats at Noon at Weekend.

Sick en The Love Religion. Ja, ik moet je een beetje voorbereiden op wat er allemaal straks gaat gebeuren. Want u wordt gecatapulteerd naar 20 jaar terug in de tijd. Naar die lijsten van vroeger met Jerry de Smet. Dat is allemaal binnen een goede 50 minuutjes.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

Zaterdagmiddag moest je toch aan tafel zitten, laat het smaken. Let That Be Light, rank 1 bij TRL. De Black Eyed Peas, die komen eraan. En Pambert en ook Morizio. Maar eerst de Shapeshifters en de Love.

in here. Op zaterdag natuurlijk heb je aanspraak met Thierry de Smet met de lijstje straks. DJ Stef, die komt er ook aan bij ons. Met de Land of Dance. En natuurlijk R&C. En de nacht die wordt ingezet door Mr. Kicken himself. Dat ziet er allemaal aan te komen hier bij TRL met...

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

De Expander bij TRL Pleasure Radio. Hij is zich aan het klaarmaken. Hij is zich aan het concentreren, want dat zal nodig zijn. Want hij gaat u 20 jaar terug in de tijd nemen. Dan hebben we het over Jerry De Smet natuurlijk. In de Powerline Super 50. Daarna Stef en Arvin C en DJ Kicken. Dat zit er nog allemaal aan te komen. Wat ons betreft, ik wens je een fijn weekend. En tot maandag voor Dance for Dance.

0: TRL News. Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
0: Dinsdag is de deadline, dan geeft De Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegaas Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: The show hasn't started yet.
4: Come on in, everybody's here. Couldn't start the show without you.
5: The show's about ready to start.
6: The show's about to start.
7: Show's starting.
8: Sit down, the show's starting.
9: Start the show.
8: Okay, the show's starting.
10: Honey, the show is done.
11: Okie dokie.

0: Jerry de Smet.
1: Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij de ene hechte Retro Parada. Tot 4 uur hoor je hier de 50 populairste hits van exact 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 322. Het is de editie van 10 oktober 2006 met de administratie van deze week. De amper 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste die staat op nummer 47. Dus we zullen er snel door zijn door onze nieuwe binnenkomers. Maar goed, daarentegen staan er ook nog 18 stijgers. 7 stationaire plaatsen, 22 dalers. 15 Belgische producties. Waarvan er 4 in onze eigen taal zijn gezongen. En tussendoor fladderen daar ook nog ergens zo 3 ex-nummer 1 hits. Zometeen gaan we eraan starten op nummer 50 met een re-entry. Voor niemand minder dan Mary J. Blige. Komt voor de tweede maal dus binnen met haar One. Maar eerst en vooral gaan we kijken wat waren de 3 populairste hits van vorige week zaterdag.

Op nummer 3 hadden we Justin Timberlake met zijn sexy back. De nummer 2 was Henky en het lief klein konijntje. En voor de tweede week op de hoogste positie 20 jaar geleden. Bob Sinclair en QDB, The Dollar Man, Big Ali en Makeda liever. En Rock This Party, Everybody Dance Now. Zullen zij nog altijd het hoogste schavotje bekleden? Wel, we gaan het weten. Omstreeks 4:15, dan draaien we de podiumplaatsen 3, 2 en nummer 1. Maar eerst beginnen we eraan met onze eerste van de 3 nieuwe binnenkomers op nummer 50. Mary J. Blige en Bono van U2 en One. Ja, dat wordt ook wel bestempeld in de media dat dit programma dus nummer 1 is. Allee, allee, allee. Hoogmoed komt voor de val, vrienden.

Kiss komt dus voor de tweede maal binnen in onze Race Rock Parade op zaterdag. Het is Mary J. Blige en U2, of meer bepaald één van de mannen van U2, Mr. Bono dus. Deze combinatie kennen we natuurlijk van een bijzondere versie van een van de grootste klassiekers uit de muziekgeschiedenis. One was oorspronkelijk dé wereldhit van U2 uit 1991. Maar in 2005 kreeg het nummer een volledige nieuwe invulling toen Mary J. Blige samen met U2 de song opnieuw opnam. De samenwerking ontstond nadat Mary J. Blige in New York tijdens een optreden van U2 samen met de band One had gezongen. Die live versie viel zo goed in de smaak dat er een studioversie werd opgenomen. En Mary J. Blige als belangrijkste stem en Bono die gewoon meezingt op het nummer. De single verscheen in 2006, werd een groot Europees succes en ook in Vlaanderen was het meteen raak. One bereikte eerder al de zesde plaats en bleef maar liefst 22 weken in de Super 5 te staan. Maar vandaag, 20 jaar geleden, kwam hij dus nog maar een keertje opnieuw binnen. Mary J. Blige en U2 en One, de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 50. Amper drie nieuwe binnenkomers in de lijst van 20 jaar geleden vandaag. Dus ook maar drie nieuwe die verdwijnen. Wat nieuwe? Nee, drie oude die verdwijnen.

Sound System, Legend. Die verdwijnt na 5 weken lijst. Het ex-liefje van Pimmeke is dit Catherine en Catherine.

0: I'm not here for your entertainment, zingt ze wel. Daar gaan we niet over inkomen, meisje. Dit was de tweede nieuwe binnenkomen van in totaal 3 nieuwe. Dus we zitten al reeds over de helft. En dit was de tweede dus Pink, oftewel Alicia Moore. Ze was in 2006 al lang geen nieuwkomer meer. Ze brak eind jaren 90 door en scoorde daarna grote hits met onder andere Get the Party Started, Just Like a Pill en Stupid Girls. Met haar album I'm Not Dead liet Pink opnieuw horen dat ze graag haar eigen weg gaat. En dat geldt zeker voor deze You and Your Hands. Het nummer gaat over een opdringerige man die haar tijdens het uitgaan lastig valt. En Pink maakt hem op haar geheel eigen nogal directe manier duidelijk dat hij beter alleen naar huis kan gaan. Ja, ze was nogal redelijk direct, hè, die Pink. Destijds in de jaren, ja, ze was dan ook getrouwd met een motocrosser, dus dat zijn harde mannen natuurlijk. De song schreven ze samen met twee absolute hitmachines, Max Martin en Dr. Luke, samen met de Zweedse songwriter Rami Yacoub. Max Martin en Dr. Luke die namen ook de productie voor de rekening. You and Your Hand verscheen als single in 2006 en groeide uit tot een stevige internationale hit. Maar ook bij ons was het meteen raak. In Vlaanderen klom Pink uiteindelijk tot nummer 20 in de Super 50. Maar vandaag kwamen ze dus binnen 20 jaar geleden als de tweede nieuwe op nummer 49. En dat brengt ons nu al direct naar de hoogste nieuwe, ofwel nummer 47.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de online Super Top 5.
0: En die hoogste nieuwe die haalt deze week de eer 20 jaar geleden naar David Guetta versus The Egg met Love Don't Let Me Go, Just Walking Away. En eigenlijk is dit een mooie aanleiding om David Guetta nog eens extra in de kijker te zetten. Want deze week is hij opnieuw uitgeroepen tot de numero uno DJ van de wereld. Hij is de nieuwe DJ Mag Top 100 DJ number 1 anno 2026. Vele groten hingen hem voor, zoals Tiësto bijvoorbeeld. Dimitri Vegas en Like Mike die hadden ook al een keertje de eer. Maar David Guetta, hey, het was niet de eerste keer dat hij de beste DJ van de wereld werd uitgeroepen. Want deze Fransman staat dus nu opnieuw helemaal bovenaan. En dat is historisch, want Guetta heeft de titel nu voor de 6e keer gewonnen. Meer dan welke andere DJ ook. Zijn eerste overwinning dateert al van 2011. Dus toen in 2011, 15 jaar geleden, was hij al de beste DJ van de wereld. Maar 20 jaar geleden was David Guetta nog volop bezig aan zijn internationale doorbraak. Hij was in Frankrijk al jarenlang actief als DJ en producer en had met Love Don't Let Me Go in 2002 al een grote clubhit op zak. Voor de nieuwe versie die hij in 2006 uitbracht, wel, toen maakte hij handig gebruik van twee nummers. Walking Away van de Britse groep The Egg

0: van die twee nummers. En vooral die herkenbare gitaarlijn uit Walking Away werd door de productie van Guetta gelegd. Het resultaat was een typische mashup uit die periode. Twee bestaande nummers dus die samen compleet een nieuwe dansplaat werden. Guetta werkte voor deze versie samen met de producer Joachim Garraud. En de track groeide uit tot een stevige internationale hit. Bij deze werd dus ook zijn hitsingle Don't Walk Away voor de tweede keer een hit. Anno 2006 kwam hij binnen als de hoogstreamer binnenkomer op nummer 47.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Nummer 47.

Paul en Chasing Cars. Maar het gaat niet goed meer. Vorige week zaterdag kwamen ze nieuw binnen op 45. En nu reeds na de tweede week haalt het al niet meer de goede richting uit. Ze dalen bij gevolg van 45 naar 46 met een Chasing Cars. Ik heb er nog twee voor je. Net voor we toe zijn aan de o zo broodnodige commercials hier bij TRL Pleasure Radio. En die twee zijn Ricky L. met Born Again. Gevolgd door Supermode. En Tell Me Why op 39. Vrienden en vriendinnen, ik wens u bij deze allemaal een bijzondere goede zaterdag namiddag toe. Geniet van de muziek tot en met, ik zou maar zeggen, tot 24 uur of 24 zeker, hè?

0: Als ik dit hoor, kan ik niet stoppen met zingen. DJ Pampy. En de plaats waar we allemaal mee beginnen op een trouwfeest, hè, die Le Lac de Colombera. Het ging wel met DJ Pampy raakte bijna niet aan mijn woorden. Die Le Lac de Colombera, die eigenlijk een oude hitsingle was van Michel Sardou. Daar krijg je elke trouwfeest al een beetje mee op gang. Zo net voor de openingsangsten, zo ken je dat? He, met die witte zakdoeken, die servietten en alles zwaaien. Gelijk de nauw van zot al half dronken. Met waar je mond mee afgeveegd hebt. Waar de stukjes nog allemaal in zitten van de overschot van de... Daar, laat maar zitten. Ik heb al geen zin meer om vanavond als ik straks thuis kom nog te eten. Dus laat maar. DJ Pampy, Le Lac du Colombera op nummer 36 in zijn derde week. Hits, hits en nog een keertje retro klassiekers. Tot en met 4 uur worden ze hier allemaal uit de Powerline Super 5 van 20 jaar geleden. Met onder andere een plaat die eigenlijk nog veel ouder was, maar in een nieuwe versie nog een keertje op de markt kwam in 2006 op 33. Kim Wilde en You Came. Ja, ja, misschien vanavond met mijn vrouw. Wie zal het zeggen? En als je dan dit hoort in je oor, ja, dan weet je dat hij goed zit.
1: Nummer 33.

0: Jamilia hier bij TRL Pleasure Radio. Het was ook niet echt wat we gewoon waren van deze dame van qua muziek wat ze altijd bracht, die Jamilia. Maar ja, het was een keertje een buitenbeentje. Eventjes naast het padje, zoals we dat noemen. Something About You. In een tweede week van 37 naast 32. En daarvoor had je nog de remix version, oftewel de andere versie van Kim Wilde en You Came Anno 2006. Ze stegen mee met 7 plaatsen van 40 naar nummer 33 in de lijst. Wie is er allemaal jarig op deze 10 oktober 2026? Het zijn onder andere Tuur de Weert. Als je denkt van wie de hel is Tuur de Weert? En dat is Maurice uit FC De Kampioenen. Ik zeg altijd... Allee Maurice, zeg een keer, wat zeg je altijd?
1: Ik zeg altijd, als je niet depressief bent, dan kun je het nog altijd worden. Dat je het nog altijd kunt worden. Depressief.
0: Ja. Als je dit hoort, dan zou je ook wel depressief worden, zeker. Maurice dus. Hoe oud wordt Maurice van Kampioen? Verschiet niet, hè, mannetjes. Die wordt 83 vandaag. Ook de leadzanger van Ultra Fox en gitarist Mitch die wordt er 73. Ik heb nog meer jaren gehoord. David Lee Roth, de zanger van Van Halen, wordt 78 jaar. Actrice Joke de Vink, die onder andere meespeelde in Flikken, wordt er 54. En de laatste, God hebben zijn ziel, Andy Sierens uit Kresselaar, de rapper die ooit met Hoover Phonic meedeed. Wel, hij overleed in 2008. Hij zou er vandaag 40 geworden zijn. Voor die mensen allemaal, voor elk van hen, een bijzondere happy birthday. En blijf luisteren vooral om het allemaal happy te maken naar deze Powerline Super 50.
2: Happy birthday! Kitty de Smet. Excuse me. Play it

zo'n beetje de indruk dat in de onderste regionen van onze hitlijst van 20 jaar geleden heel weinig dansmuziek in zitten. Zo ook dit was er niet echt dans. Gene Thomas en de Eurosong for Kids 2006. Jong en eigenwijs gingen wel goed van 41 naar 29, maar waren niet de snelste stijger, want... Oké. We hoorden hem hier, de snelste stijger, vrienden. Die hebben we nu wel staan in onze lijst. Op nummer 27. Vorige week zaterdag nog niet binnen op 46. En nu 19 plaatsen winst. Ook dit is een Belgisch product. Op 27 voor Reborn. En Don't Ever Go, ze noemen het nummer. Snelste stijger in onze lijst. We lopen nog geen dansmuziek in het vooruitzicht in de hitste hitlijst van 20 jaar geleden. Maar ja, hey, een keertje zo en een keertje anders. De snelste stijger van

Want zelfs al kom je terug, dan nog zal ik van je houden. Isabelle Aad was een hitsingle voor haar in 2006, toen alles nog koek en ei was. Tegenwoordig kampt ze een beetje met problemen met het lichaam. Ze heeft borstkanker, dus dat is niet zo leuk voor Isabelle Aad natuurlijk. Voor niemand niet trouwens. Zelfs al kom je terug van...

zijn 20 jaar na de vierde week en daarvoor ook al een Belgisch product. Snelste stijger trouwens, met 19 plaatsen voor de Reborn en Don't Ever Go. Ik heb er nog twee voor je, net voor we toe zijn aan onze heel belangrijke wereldnieuws.

0: zegt hij toch, die Gnarls Barkley en Crazy is een grote hitsingle. De single die daarna kwam, na die Crazy, die staat ook in onze lijst. Het is een van de ja, toch wel de elite hier in de lijst, die met twee nummers in de lijst staat. Maar die Smiley Faces die vorige week zaterdag binnenkwam, op 35 jaar, die blijft er gewoon hangen. Dus dit is toch altijd zijn debuutsingle en de best verkochte single tot nu toe in 2006 voor Gnarls Barkley en Crazy op nummer 25 in de ene rechte hitlijst op zaterdagnamiddag. De lijst waar jij allemaal naar uitkijkt natuurlijk. Maar ik geef het eerlijk toe, het, zit een beetje, ja, het is een beetje rustig geweest tussen nu en tussen ja, de platen die er nu aankomen. Ja, kan ik niks aan doen dat de onderste regionen een beetje rustig zijn en nogal veel Vlaamse muziek in staat. Maar, hey, er is helderheid aan de heinder van de hemel. Goeie platen komt eraan straks tussen 3, tussen 2 en 3 en tussen 3 en 4 zometeen de meest hits. Zoals, kijk, ik geef je al een voorproefje. Op nummer 21 een snelle stijger voor de Felix Project. En hier zijn ze met de Pirate Song op
1: nummer

0: Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alles schijn naar, want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
0: Dinsdag is de deadline, dan geeft De Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien. Maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: This radio program is intended for broadcast with ball.

en welkom in het tweede uur van deze Powerline Super 50. Het is vandaag de jaargang 7, aflevering 322, 10 oktober 2026. Dat is niet zo heel warm vandaag, het is om en bij de 15 graden, maar dat is een beetje minder, want 20 jaar geleden noteerden wij temperaturen van 18,5 maximum. Maar enfin, als ik hier maar jouw hart kan warm maken met de beste hits van 20 jaar geleden, dan is het voor mij allemaal dik oké. Weet je wat er ook dik oké is? Het waren de hits, de top 3 van vorige week zaterdag.

0: Nummer 3 was vorige week zaterdag voor Justin Timberlake en zijn sexy back. Het lief klein konijntje met pruimen. Mij om het even met een goede sterk biertje erin. Nam, nam, nam, nam, nam, nam. Want die Henkie die stond op nummer 2. En ze stonden voor de tweede maal op nummer 1. Bob Sinclair en QDB. Featuring the Dollar Man en Big Ali en Makeda. Rock this party. Everybody dance now. Wel, ik heb goed nieuws voor jullie. Van mijn part mogen jullie dansen tot en met 4 uur op de beste hits van 20 jaar geleden. Voorlopig is het niet wat rustig. Op nummer 20 met Ozark Henry. En these days, maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken. Wij gaan lekker knallen met de ballen.
1: Zaterdagmiddag. The Powerline Super 50.
2: This is one DJ.

0: Het is me niet altijd duidelijk wat Piet Godard, oftewel zijn alias Ozark Henry, altijd zingt. Soms een beetje nasaal. Moet soms goed wakker zijn wat hij allemaal door die microfoon heen lult. These Days, dat heb ik wel verstaan. Ozark Henry in de 11e week van 29 naar nummer 20.
1: Hier de ergebnissen.
2: En maintenant, de resultaten.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Wat zijn de meest gestreamde platen van afgelopen week in de Europa? Europa, ja, ik heb jeuk aan mijn opa. Excuseer me. Op nummer 5, Choosing Texas van Ella Langley. En nummer 4, The Great Expectations van Sienna Spyro. De hoogste nieuwe binnenkomer, bijna. De op 1 na hoogste nieuwe op 3. En die is voor Cleveland van Taylor Swift. Eindelijk, maar eindelijk, want ik ben blij dat de nummer 1 niet meer de nummer 1 is van vorige week. Die Die van Shakira en Burna Boy. Die daalt godzijdank van 1 naar nummer 2. Maar de nummer 1 is de hoogste hier binnenkomer. Taylor Swift op 3 als op 1 na hoogste. Maar ook Taylor Swift als de hoogste nieuwe binnenkomer. De meest gestreamde plaat in Europa is voor Patient Zero. Hier is Taylor Swift op nummer 1.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: Euro Parade.

0: Ja, wat is dat? Ik voel ergens een aardbeving. Ja. Heb je het gezien in het nieuws afgelopen week? Er was een aardbeving in het Meetjesland. In Druisleden. Ja, dat is eigenlijk West-Vlaanderen. Maar wij hebben het blijkbaar ook gevoeld. Ja, ik niks. Ik lag te slapen als een roos. Maar hier was het woensdagavond was het omstreeks 8 minuten na 10. Ja, dan lig ik al dood te doen. Niks gevoeld. Het gevoel was, heb ik in de krant gelezen, alsof er een zware vrachtwagen passeerde en het trilde. Het gromde, als het ware. Ja. Beetje raar. Ik heb niks gevoeld. Sorry. Het was 1.2 op de schaal van Richter. Bij deze dus. Fergie, voor de mensen die een zwak hebben voor R&B, waren de laatste 12 minuten echt zalig. Voor mij was het niet wat meer depressief worden. We hadden eerst op 17 Casey, Me and You. En daar die Casey en de Me and You. En dan had je nog die London Bridge van Fergie op 14. Met die plaatsvindst van 15. En nog meer R&B, maar dan is het wel een goede R&B, waar toch tenminste een beetje muziek in zit. En dan ook nog van eigen bodem. Kay Styles staat op 13 met zijn Prison Break Anthem.
1: Nummer 13.
0: Ik vind het zo'n mooi nummer dit. Komt trouwens eerst het thema van het lied, van Prison Break Anthem.

0: mega mooi dit. Prison Break Anthem. Kay Styles. Een goede stijger in de derde week van 18 naar 13 uur hier in onze lijst. Ik heb nog meer goede stijgers. Tot en met de commercials heb ik weer lekkere dansplaten voor je klaarstaan. We beginnen aan op nummer 12 met deze Tiësto remix version van het nummer van Klaus Badelt, He's a Pirate. Uiteraard van de Pirates of the Caribbean. En daarna gevolgd door weer zo'n mooi Belgisch product. Bijna het hoogsorteerde Belgisch product van 20 jaar geleden. Milk Inc. Reggie Pangs, Tim de Man. In combinatie met Linda Mertens, altijd bingo. Van 11 naar 9 stijgen ze met hun run, run, run. Maar eerst nu Klaus Badelt en Tiësto. And He's a Pirate.
1: Kaal en onuitstaanbaar. Dames en heren, your job.
2: Jiri de Smit.
1: Degoutant, ambetant en nooit plezant.

0: komen.
1: Hi, I'm Nelly Furtado.
0: Ja, ik ben Jelly de Smet. Aangenaam kennis te maken met u, Mrs. Nelly Furtado. En dat dan nog een keertje met een gezelschap hier in de studio. Timbaland, die staat ook voor de deur. En Promises. Een ex-nummer 1 hit uit de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 20 jaar geleden. Bij ons hier in de lijst van 8 naar 7 één plaats wint. En daarvoor nog het hoogst sorteerde Belgisch product die we vonden in de lijst. Die was voor Kate Ryan en haar Alive. Want zo alive zijn we dan ook wel weer hier bij TRL Pleasure Radio met DJ Tiesto. En combinatie van Maxi Jazz van Faithless. Hier zijn ze.

0: Hey, let's have some disco from Tokyo to Frisco met de Sisters. I don't feel like dancing. Wel, op dit moment heb ik ook niet zo erg veel zin om te dansen. Ik heb een beetje last in mijn benen. Ik heb verschrikkelijk vermoeide benen. Misschien heb je het ook al een beetje opgevallen dat ik misschien af en toe wat minder praat in deze lijst wel. Ja, ik moet opnieuw geopereerd worden. Ik ga er niet over uitweiden. Ik moet opnieuw geopereerd worden. Mensen die mijn Facebook en mijn socials volgen, die weten dat ik een probleempje heb sinds vorig jaar met mijn hart. Maar voor de rest is alles goed. Mijn hart is gewoon veel te groot. Klinkt dat raar? Ik dacht het wel, dat het heel raar klinkt. Zijn jullie ook opnieuw aan het kijken naar de slimste mens? Hè? Ik heb wel kapot gelachen met die slimste mens. Ik had iets wat meer verwacht van Francesco Plankaert. Want als je de Plankaerts volgt, dan zie je die man alle soorten uitvindingen doen. Waarvan ik zeg van, man, wat een slimme kop is dat. En als je dan kijkt op gewoon actuele dingen, ja, dan is het gewoon toch een stukje minder voor Francesco. Maar goed, ik weet niet precies wie eruit ligt donderdagavond. Ik heb de aflevering van donderdagavond nog niet gezien. Ik heb ze getaped, opgenomen als het ware. Dus ik ga dat op mijn gemakje vanavond bekijken. Maar voor de rest is het al knalgoed geweest, hè? De slimste mens ter wereld. Als je dat vergelijkt, de Vlaamse versie met de Nederlandse versie, man, man, man. Ik heb nog geen enkele keer in Nederland gelachen met een Nederlandse versie, want die tonen ze nu ook op, ik dacht NPO 2 of iets. Maar in Vlaanderen is het gewoon kapot lachen. Weet je wat ook kapot lachen is? Dat is de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden. Like in America, hoe zag die USA hitlijst eruit 20 jaar geleden? Toen stond daar op nummer 5 Lips of an Angel van Hinder. Fergie and the London Bridge op 4. Een snelle stijger op 3. How to Save a Life van The Fray. Nummer 2 bleef nummer 2. Ludacris en Pharrell Williams en Moneymaker. En voor de tweede week op nummer 1. Justin Timberlake en Timbaland. Met Sexy Back op nummer 1 in de USA Billboard Hot 100. Bij ons vind je die Justin Timberlake op 3.
1: Met Jerry De Smet.
2: Hey, this is Justin Timberlake, and this is Sexy Back.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ja, ja, zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

Nummer 2 heb je net gehoord. Ex nummer 1 hit trouwens uit onze lijst van 20 jaar geleden. Henky met zijn lief klein konijntje in een 17e week al reeds. En daarvoor de nummer 1 uit de USA Billboard Hot 100 van 20 jaar geleden. Hier blijven hangen op nummer 3. Justin Timberlake en Sexy Back. Mijnen vrienden, mijnen vrienden. Ik wil je bij deze allemaal bedanken voor het luisteren van deze Super 50. Ik wil je ook graag aanbevelen van zometeen te luisteren tussen 4 en 6 naar DJ Stef. Hij gaat er weer naar de Land of Dance Mix. En wat ons betreft, ik heb nog de nummer 1 voor je klaarstaan. Inmiddels voor de derde week staat hij nu, deze week op nummer 1, maar dan wel 20 jaar geleden uiteraard. U kent het concept van dit programma. Bob Sinclair en QDB featuring the Dollar Man en Big Ali en Makeda. Een hele mond vol. Maar ze hebben het allemaal over één ding. Rock this party. Everybody dance now. Of even zien met over collega's. Maak er nog een prettige zaterdag van. En vooral tot volgende week zaterdag om 2 uur. Doei!

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You had a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL. News.
5: De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
6: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
5: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
7: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
5: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.

Esther Fisher samen met Meryl, Yeah the Girls. En hier hebben we nog zo'n remake. Dit is Show Me Love in een remake van Jonas Smith en Van Snyder.

van de Land of Dance Mix Radio Show hier op TRL. We gaan op naar 5 uur, het nieuws en het weer. En daarna nog een uurtje lang de beste dance tracks in de mix. Tot zo.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via een smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
6: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
5: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
7: De dag voor volledig dat ik af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag weet niet waar het gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
5: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
8: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan het kloppen.
5: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: The best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
10: Ik ga weer van start. Dit is weer Looking for the Perfect Beat. Hier op jouw favoriete radio, Radio TRL. Your Pleasure Radio. Uiteraard met Urban C. Dus alleen maar de beste, nieuwste clubmuziek. En ik

Voor de reclame The Truth van Change Snatcher op Grooveoria Records. Crazy Moments van Ibram Montoro op Augusta's Music. En over de reclame heen Walk Away van Midnight Affair op Augusta's Music. En ook deze I Have To van Gabba op Snatch. En met een lange blend met de volgende track. Die track is van de heren of dames Robot Man, Plastic Man, Richie Horton en Marshall Jefferson op Definitive Recordings. Het is trouwens de laatste house track van het programma en daarna wordt het tijd voor Louis de Harde Techno. Maar eerst nog één house.

0: Bent u er nog hier op Radio TRL? Keiharde techno, dat is het einde van Looking for the Perfect Beat. Tracks die we naar elkaar spelen waren Sommeram Bunker van Ron Dahl op Transfiguration Recordings, New Generation van Rave Jeff samen met Bruno op Definition of Hard Techno, 300G van Kobo Steel op 44 Label Group en deze geweldige Let It Flow van Primitive op DSR Digital. Je hoort mij volgende week terug hier op Radio TRL in Looking for the Perfect Beat. Dit was FNC Over and Out, maar nog één track te gaan dus. En die ene track is released op Sonax Records. DJ Almighty met Uber Duck. Bye bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
4: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
6: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
4: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

I like to move it, move it. You like to

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Jammer.
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh yeah.

0: is a DJ.
1: Ladies and gentlemen, DJ Kickin'.

0: Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Wedstrijdjournaliste Hannelore Simoens.
1: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
0: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van die oproepen gericht aan jongeren.
2: Ik denk dat we zeker ook moeten daar toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet naïef zijn in een tijdperk waar dat hybride oorlogsvoering echt wel aan het pieken is.
0: Gisteren liepen de rellen in Brussel zwaar uit de hand. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde twee dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
3: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je twee keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
0: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Your name.
2: Oh yeah!
3: TRL News.
4: In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug stond al een hele tijd naast de snelweg. De plaatsing lokt heel wat kijklustigen.
5: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
6: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
4: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In de Verenigde Staten heeft Krista Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

searching after someone.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: You have a name.
2: Oh yeah.